0: En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: 3 uur. Goedenacht. In het Brabantse Etten-Leur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Etten-Leur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits. Q-music. Maximum summer.

0: Goedemorgen.
1: Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Limburg nieuws. 6 uur.
1: Goedemorgen. Een flinke brand in Etten-Leur in Brabant. Het vuur woedde daar vannacht in een huis en is overgeslagen naar andere huizen. Meldt de brandweer. 1 vrouw is gewond geraakt, ze is gereanimeerd. Ook lijkt er veel schade te zijn. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Veel mensen met ernstige psychische problemen worden niet geholpen, zegt de GGZ. Het gaat om dik 60.000 mensen die geen zorg krijgen. Ze zijn buiten beeld. Komt onder meer doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten. Ze krijgen daardoor geen goede begeleiding of raken zelfs dakloos. Dan zijn er 2 zware ongelukken gebeurd met veerboten. In Zimbabwe in Afrika is zo'n veerboot gekapseist. Er waren 100 mensen aan boord. Veel mensen worden nog vermist. In Indonesië vloog een veerboot in brand. Daar zou iedereen veilig van boord zijn gehaald. En het was een heerlijke avond voor de fans van NEC. De club is een ronde verder in de voorronde van de Champions League. NEC won gisteravond van Olympiakos. Na verlenging werd het

0: 2-1. Fans zijn door het dolle, horen we bij Hart van Nederland.
1: Toch die 2-1 en dat voelt toch heerlijk!
2: We zijn helemaal bier gedoucht, man!
0: NEC speelt de volgende ronde tegen Boda Glimt. Winnen ze die, dan doen ze dit seizoen officieel mee aan de Champions League. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt tropisch, droog, zon en wolken en 24 tot 32 graden.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF.

0: Aparte prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Daar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Q-Music Limburg. Nieuws. 7 uur.
13: Goedemorgen. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade van de grote natuurbrand van vorige week in Limburg. Bij die brand zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest en het duurt nog tientallen jaren voor die zijn teruggegroeid, zegt een stichting in Limburg. De brand brak vorige week maandag uit. Er wordt nog altijd nageblust. Veel mensen met ernstige psychische problemen worden niet geholpen. Het zou gaan om dik 60.000 mensen.

0: zijn buiten beeld. Onder meer doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten. En dat ze niet worden geholpen zorgt alleen maar voor meer problemen, zegt de GGZ bij de NOS.
1: Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
0: Ze krijgen daardoor geen goede begeleiding of raken zelfs dakloos. Dan naar Colombia. Daar zijn reddingswerkers nog altijd druk met het redden van mensen die onder het puin liggen na de zware aardbeving daar. Beving was eergisteren. Zeker 240 mensen zijn omgekomen. En opnieuw succes voor Nederland bij het EK Atletiek. Nadine Visser is de nieuwe kampioen op de 100 meter horde. Ze kwam gisteravond als eerste over de finish. Was wel spannend. Het was een fotofinish. En ze dacht zelfs even dat ze niet had gewonnen.
2: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish. Ik besef het nog niet helemaal.
0: Was te horen bij de NOS. Ze bleek uiteindelijk 1/1000ste van een seconde sneller dan haar tegenstander. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt tropisch droog, flink wat zon en 24 tot 32 graden.
3: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Elegante sfeerverlichting en opvallende eyecatchers. Woonboulevard Heerlen. Laat elk lichtplan stralen. Geef je huis de perfecte glow, sfeer en stijl.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
6: Kubota minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
8: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Maak je wakker.
1: Met Suzanne Freek samen met Snelle aan de overkant. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Q Music Limburg op een warme dag. Nou, laten we eerlijk wezen, het is vandaag weer zover. Woensdag 12 augustus. Temperatuur zo'n 33 graden.
0: Daniel Smulders.
1: Gaat het worden, 33 graden zonder wind. Temperatuur nu op dit moment in het mooie Landgraaf.
2: Goedemorgen, Q-Music.
1: Jojo, goedemorgen. Het is grappig dat het 15 graden is. En dat het zich minimaal gaat verdubbelen vandaag. En het is een grote dag, hè? Oh, heb je al voorbereid? Stond je ook in de rij gisteren? He, bij de sterrenwacht om een brilletje op te halen. Vanavond vindt de zonsverduistering plaats, waarbij de maan voor de zon gaat schijnen. Nee, niet gaat schijnen, maar voor gaat schuiven. Waardoor er minder geschenen wordt door de zon. Zo moet ik het zeggen. 90% zal de zon bedekt worden. Dat is een bijzonder natuurverschijnsel. Als je wil kijken, dan moet je dat wel met een eclipsbril doen. Ja, je moet natuurlijk niet zo met je blote oog naar de zon gaan staren. Dat is natuurlijk niet goed voor je. Weet je hoe laat het is? We gaan de exacte tijd ook even doorgeven. Hoogtepunt van dit natuurfenomeen is 20:11. Maar ja, dan is het hoogtepunt. Natuurlijk ga je al ongeveer 3 kwartier eerder zien dat er... Hé, dat gebeurt al met de zon. Er komt een zwart randje verschijnt er bij de zon. Hé, wat gek. Het licht wordt ineens heel anders. Het wordt heel vreemd. Ik was erbij in 1999. Dus... Ja, zo oud is DJ van dienst inmiddels al. En ik weet nog goed, het licht was zo raar. Het is me altijd bijgebleven, dus ik ben heel benieuwd. Natuurlijk gaan we erbij zijn. Leuk, heel erg veel zin in. Spannend weer. Oh. Nu al zin om een tijdlijn te kijken voor Instagram. Alleen maar foto's. Van hetgene wat we allemaal zien.
3: Ik heb de mooiste foto. Nee, die van mij is mooi.
1: Oké, likejes uitdelen. Wil je dat niet zien, dan moet je mij gaan volgen. Dat is Daniel van de Radio op Instagram. Zo meteen Q Update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere 2 vrouwen uit Meersen aangehouden na autobranden in Maastricht. Meer zo in de Q Update. Ook hoor je R.E.M. en hier is You Jealous Salto.

0: R.E.M. Losing My Religion was dat. Kwart over zeven geweest. Het is de woensdagochtend. Leuk dat je luistert met het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Twee vrouwen uit Meersen zijn aangehouden na meerdere autobranden in Maastricht. De branden die vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag. De politie heeft de vrouwen in de vroege ochtend gearresteerd in verband met hun betrokkenheid bij de incidenten. Gisteravond om 9 uur werd de brandweer en de politie gealarmeerd voor een buitenbrand in Weert. Een groot oppervlak met droge stoppels stond in brand. Het vuur verspreidde zich snel. Hulpdiensten zijn snel ter plaatse geweest om de situatie onder controle te krijgen. En gisteren heeft er een brand gewoed bij het Zonnepark aan de Europaweg Noord in Landgraaf. Brand die werd veroorzaakt door een technisch probleem. Ook daar waren de hulpdiensten snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. En tot zover de Q-update. Zo houden we je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Ontzettend leuk dat je luistert. Wat hebben we voor je?
1: Come check this.
0: M&M bijvoorbeeld met Lose Yourself. Maar eerst hoor je Ovenbach, Miles Away.

0: veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: En het nieuws van nu.nl op Kiel Music Limburg. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade van de grote natuurbrand van vorige week in Limburg. Bij die brand zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest en het duurt nog tientallen jaren voor die zijn teruggegroeid, zegt een stichting in Limburg. De brand brak vorige week maandag uit. Er wordt nog altijd nageblust. Veel mensen met ernstige psychische problemen worden niet geholpen. Het zou gaan om dik 60.000 mensen. Ze zijn buiten beeld, onder meer doordat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor mensen met psychische klachten. En dat ze niet worden geholpen zorgt alleen maar voor meer problemen, zegt de GGZ bij de NOS.
18: Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
17: Ze krijgen daardoor geen goede begeleiding of raken zelfs dakloos. Dan naar Colombia. Daar zijn reddingswerkers nog altijd druk met het redden van mensen die onder het puin liggen na de zware aardbeving daar. Beving was eergisteren. Zeker 240 mensen zijn omgekomen. En opnieuw succes voor Nederland bij het EK Atletiek. Nadine Visser is de nieuwe kampioen op de 100 meter horde. Ze kwam gisteravond als eerste over de finish. Was wel spannend. Het was een fotofinish. En ze dacht zelfs even dat ze niet had gewonnen.
19: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig.
14: dat ik daar moest wachten tot die fotofinish. Ik besef het nog niet helemaal.
17: Was te horen bij de NOS. Ze bleek uiteindelijk 1/1000ste van een seconde sneller dan haar tegenstander. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt tropisch droog, flink wat zon en 24 tot 32 graden.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Send a banners.
1: Someone to you. Thank you.
2: Daniel.
3: Yes.
2: Maak je wakker.
3: Goedemorgen. Het is 7:50 bijna. Het is vandaag woensdag. We zitten op 12 augustus. Vandaag weer
4: 33 graden.
3: Ja, het is bloedheet wordt het weer vandaag. En
2: Daniel Smulders.
3: Deze dag, onthoud het, hè, 12 augustus 2026 gaat de geschiedenis in dat jij de zonsverduistering gaat zien. Vanavond gaat het gebeuren. 20:11. Dan zal de zon voor 90% bedekt zijn. En dan zie je de maan in de zon. Dat is toch gek eigenlijk, hè? Ja, wel gaaf om te zien. Vooral het licht wat dan gaat gebeuren. Dat is echt heel bijzonder. Hoe je dat gaat ervaren, dat het licht zo totaal anders wordt. Alsof er een hele grote wolk alleen voor de zon en voor de rest nergens te zien is. En goed, volgens mij blijft het ook wel goed onbewolkt. Dus de kans dat je dit perfect gaat meemaken, die kans is echt reuze groot. Dat is niet het enige wat er vandaag op het programma staat. Kijken we naar de rest van de wereld, dan ontdekken we ook dat er ook nog eens een bijzonder fenomeen plaatsvindt op dit moment. Dat is namelijk dat het Nationaal Hitteplan weer van kracht is. Het is de vijfde keer deze zomer dat het hitteplan wordt geactiveerd.
1: Bewoners worden aangespoord om maatregelen te nemen tegen de hitte.
3: Maar je kunt zelf natuurlijk ook nadenken als je gaat wandelen over de hei of zo. Dat je denkt, nou, misschien moet ik even een flesje water meenemen of zo. Het is niet zo dat we dat allemaal moeten voorkouwen, toch? En natuurlijk, wat er ook gebeurt door de warmte, misschien is je dat wel opgevallen, viel mij namelijk op dat heel veel bomen er al een beetje herfstachtig uitzien. Dat komt omdat ze zo droog zijn. De bomen verkleuren en dan verliezen ze hun bladeren al een beetje. Deskundigen die verwachten dat het herfst ook dit jaar eerder begint dan normaal. Een aangekondigde hittegolf die draagt natuurlijk bij in deze versnelde seizoensverandering. Het wordt een jaar om nooit te vergeten, denk je niet?
5: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day at work if you don't go.
3: Die moet je goed onthouden. You can't have a bad day at work if you don't go. Luister Q Music Limburg voor lekkere hits. Michael Bublé, Stella Lefty en in de Q-update zometeen het volgende. Rookoverlast door natuurbrand. Twee vrouwen uit Meersen aangehouden na autobranden. En scooterrijden gewond na aanrijden met een bezorgkarretje. Meer zo in de Q-update.

Michael Bublé en everything. Q Music Limburg. Met Last Frequencies. Live It All. Ga je zo meteen horen. Ook Douwe Bob samen met Mo. En kan ik nog even blijven? Even blijven komt er zo aan. Nou, nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. Twee vrouwen uit Meersen zijn aangehouden na meerdere autobranden in Maastricht. Branden vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Politie heeft een vrouw in de vroege ochtend gearresteerd in verband met hun betrokkenheid bij de incidenten. Scooterrijder is gewond geraakt na een botsing met een elektrisch bezorgkarretje in Hoensbroek. Het ongeval vond plaats op een drukke weg waarbij de hulpdiensten snel te plaatsen waren om eerste hulp te bieden. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. En gisteravond om 9 uur werd de brandweer en de politie gealarmeerd voor een buitenbrand in Weert. Groot oppervlak met droge stoppel stond in brand. Het vuur verspreidde zich snel. Hulpdiensten die waren snel te plaatsen om de situatie onder controle te krijgen.

Last Frequencies is dat. Nieuwe track, Live It All. Gelopen vrijdag nog op nummer 32 in de Nederlandse top 40. Nieuwe lijst hoor je aanstaande vrijdag.

0: het regime Schmettier. Ah, zin in een croissant. Hoe is je met wie? Je luistert Kill. Met een minuut van Limburg zo. 7:15. Je positieve bijdrage voor vandaag. Stuur me door, hè. 06-33-345-345. Ik ben misschien zo op de radio.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcrème?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
0: Q-Music Limburg, nieuws.
15: Goedemorgen. Oogartsen waarschuwen, pas een beetje op met de zonsverduistering van vanavond. Door het hele land gaan mensen er naar kijken, maar doe dat niet zonder bescherming. Dat is namelijk slecht voor je ogen, zegt deze oogarts bij NH.
16: Dan krijgt de pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
15: Het beste is om een eclipsbril te gebruiken, maar die zijn bijna overal uitverkocht. Zonsverduistering begint rond 7 uur. Het hoogtepunt is iets na 8. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade na de grote natuurbrand van vorige week in Limburg. Bij die brand zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest. En het duurt nog tientallen jaren voordat ze zijn teruggegroeid, zegt een stichting in Limburg. De brand brak vorige week maandag uit. Er wordt nogal

0: altijd nageblust, omdat het vuur op sommige plekken soms weer even oplaait. Dan zijn er twee zware ongelukken gebeurd met veerboten. In Zimbabwe in Afrika is zo'n veerboot gekapseist. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen. In Indonesië vloog een veerboot in brand. Daar zou iedereen veilig van boord zijn gehaald. En Maarten van der Weijden gaat het toch weer doen. Zwemmen voor het goede doel. Volgende week maandag duikt hij het water in. Hij wil een tocht van 270 kilometer gaan maken langs meer dan 20 steden. Einddoel is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in kinderkanker. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, 24 tot 32 graden.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: Huntrix. Q Music Limburg, Golden. Leuk dat je luistert. Het is 8 uur geweest. We hebben straks Alex Warren, Passenger, komt eraan.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Op deze warme woensdag. Het is vandaag, in de planning tenminste, een temperatuur van 33 graden in de provincie. Best flink, toch? Ja?
1: Daniel Smulders.
0: 33 graden, geen wind, zonsverduistering om 20:11. Temperatuur nu op dit moment in Maastricht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Q Music. Leuk, gezellig. Ik hou van vrolijke mensen in de ochtend. Echt, ik kan er zo vrolijk van worden. Echt leuk. Nieuws van vandaag onder andere dat de Spotify AI-muziek voortaan duidelijker herkenbaar gaat maken in de app. Artiesten en nummers die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt krijgen vanaf volgende maand een speciaal label. Spotify wil deze AI-muziek bovendien niet meer meenemen in persoonlijke aanbevelingen aan gebruikers. Dat doet het platform naar eigen zeg om transparant te zijn en vooral muziek van echte actieve artiesten te promoten. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 3/4 van de Nederlanders zo'n AI-label belangrijk vindt. 78% zegt het belangrijk te vinden dat muziek door een echt persoon is gemaakt. Ja. Het is wel grappig, hè, deze ontwikkeling. Want stel nou, even hypothetisch, dat we 50 jaar terug in de tijd konden, of 50 jaar terug in de tijd, dat er een soort Spotify bestond. En dat je dan een label kreeg als iets werd ingespeeld door een synthesizer. Ja. Het is geen echte piano dit. Dit is een elektronisch nagespeeld geluid. Ja, nu zitten we in de AI. Ik moet wel zeggen dat AI, het is echt, die muziek is echt verschrikkelijk. En vooral die zang. Oh, het is allemaal hetzelfde. Het is echt, oh, het is, klinkt ook echt zo niet goed. Tenminste, ik heb nog geen goede AI-muziek gehoord. Gaat ongetwijfeld komen, maar is er nog niet. Over Spotify gesproken. Ik kreeg vannacht een melding dat we gewoon even de prijzen gaan verhogen. Ik heb zo'n family account, 21,99. Komt gewoon bijna 20% bij. Gaat gewoon naar €24, hè? €24. Een beetje muziek. Kjoa Bezo. Wou je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere het volgende, wat hadden we in de planning staan? Ook kan ik je wel vertellen, namelijk het volgende. Oh, wacht even, dat is het oude pagina. Een beetje op orde houden natuurlijk. Oh ja, de natuurbrand in Venray, die is voor onder controle. De rookoverlast die blijft wel. En brand in Zonnepark in Landgraaf. Meer zo in de Q-update.

Alex Warren. And the passenger of Q Music Limburg. Ik zie jou met Champagne, Jeep Trill Show en Cameron Withcomb, Kingdom of Fear. Allemaal naar nieuws uit je eigen provincie. De Q-update, zo houden we je op de hoogte. In een minuut, wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. De opnieuw opgeleide natuurbrand in Venray is weer onder controle. Maar in het gebied smult het nog op verschillende plekken. Daardoor kan de omgeving nog last hebben van rook en stank. Naar verwachting duurt het de hele week voordat alle smeulende resten zijn gedoofd. En gisteren heeft de brand gewoed bij het zonnepark aan de Europaweg Noord in Landgraaf. De brand werd veroorzaakt door een technisch probleem. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. En de politie heeft een tweede minderjarige verdachte aangehouden voor een explosie bij galerijflat De Viever in Roermond. Dat was in 2024. Bij die vuurwerkaanslag ontstond brand en raakte een appartement beschadigd. Dus gelukkig niemand gewond geraakt. En tot zover de Q-update. Minuut voor Limburg komt eraan. Altijd onderdeel op Q-Music Limburg, 7:15. En jij kan via de WhatsApp je bericht insturen. Ben je zo op de radio? Nummer 06-33-345-345. Up with it.

see you on Sean Paul and Cheap Thrills. Mag ik even een, wacht even, ik wil bijna zeggen staande ovatie, maar studio applaus voor mijn dochter. Die, ik moet dit toch even vertellen, hoe slim dat die kinderen allemaal zijn tegenwoordig. Ik heb namelijk ontdekt dat ze op een ChatGPT-account heeft gezeten. Zij woont op kamers en ze gaat verhuizen naar een andere kamer tijdelijk. Haar kamer moet dus even verhuurd worden. Er zijn ramen echt mega smerig, zoals je verwacht in een studentenhuis. Dan heeft ze foto geüpload in ChatGPT met de prompt eronder: kan je mijn ramen schoon laten lijken? Verder moet je niks veranderen. Het is toch gelukt ook. Prachtige ramen. Het ziet er ineens zo goed uit. Echt slim hoor, fantastisch. Mijn kind, hè? Cue music!

0: Goedemorgen. Het is 7:15, hoogtijd voor de minuut van Limburg. Hoe werkt dat? Nou, heel simpel. Je stuurt een WhatsApp-bericht met je positieve bijdrage voor vandaag naar 0633-345-345. Je kan het inspreken, je kan het intypen. Hou het kort, hou het netjes, hou het positief. Ik ben zo op de radio. Goedemorgen, Q. Ik ben weer een dagje ouder vandaag, 42 jaar. Zo, gefeliciteerd. Straks uit eten en dan eclips kijken op mijn dag, zegt Dave. Nou, bijzonder dat de zonsverduistering plaatsvindt op je verjaardag. Dat is echt over nagedacht.
1: Goedemorgen, Q. De BOVAG is wel voorbij voor ons.
0: Oh.
1: Goedemorgen, Miss Siebe.
0: Ja.
1: Ze waren niet zo echt vriendelijk. Vooral het rode meisje niet achter de kassa.
0: Maar
1: nou. Ja, goed. Lekker arbeiden, mag Christmas.
0: Ja, oké. Okay. Dina uit Stramrooi. Wordt 84 jaar vandaag. Zo, dikke proficiat. Ga zo door. Goedemorgen allemaal. Speciaal naar Daniel. Groeten vanuit Maastricht. De firma Ossel namens Paul. Oké, okay, geef we door bij deze. Dank je wel ervoor. Danny!
2: Namens de gehele boetedienst van de gemeente Remuen...
0: Ja.
2: Wensen weer padelkoning Marco Kwikke heel veel succes vandaag.
0: Ja. Oké, okay, waarmee? Is dat, krijgen we daar nog antwoord op? Of,
3: Goedemorgen, Daniel. Ik wil iedereen een hele fijne dag wensen.
0: Nou, bedankt. Hartstikke lief van je. Marco en John, kijk vandaag naar de Heerlen Centrum. Oh, kijk ze vandaag. Goed vanuit Heerlen Centrum, zegt Peter. En goedemorgen, Olaf. Fijne vakantie. Ik moest van Wouter vragen of je weer nootjes mee wilde nemen. Oké, okay, nou, die boodschap is doorgegeven. Op dit moment zie ik dat Danny een bericht aan het opnemen is. Oh, hij is al klaar. Gaat ook antwoord geven op de vraag. Hoezo dan?
2: Hij moet proberen de bal eens binnen de baan te houden.
0: Prachtig dit, hè. Oké, okay, dat is

ik ben Daniel en vandaag de dag dat we ons allemaal vanavond om 20 uur 11 als Daft Punk voelen met ons brilletje op. En bij mooie, hete, warme dagen horen lekkere liedjes van bijvoorbeeld

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus, woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken,
3: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oogartsen waarschuwen. Pas een beetje op met de zonsverduistering van vanavond. Door het hele land gaan mensen er naar kijken. Maar doe dat niet zonder bescherming. Dat is namelijk slecht voor je ogen, zegt deze oogarts bij NH.
7: Dan krijgt de pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die de oogartsen helaas niet kunnen herstellen.
6: Het beste is om een eclipsbril te gebruiken. Maar die zijn bijna overal uitverkocht. Zonsverduistering begint rond 7 uur. Het hoogtepunt is iets na 8. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade na de grote natuurbrand van vorige week in Limburg. Bij die brand zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest. En het duurt nog tientallen jaren voordat ze zijn teruggegroeid, zegt een stichting in Limburg. De brand brak vorige week maandag uit. Er wordt nog altijd nageblust, omdat het vuur op sommige plekken soms weer even oplaait. Dan zijn er twee zware ongelukken gebeurd met veerboten. In Zimbabwe in Afrika is zo'n veerboot gekapseist. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen. In Indonesië vloog een veerboot in brand. Daar zou iedereen veilig van boord zijn gehaald. En Maarten van der Weijden gaat het toch weer doen. Zwemmen voor het goede doel. Volgende week maandag duikt hij het water in. Hij wil een tocht van 270 kilometer gaan maken langs meer dan 20 steden. Einddoel is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in kinderkanker. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, 24 tot 32 graden.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg.

0: it all. Thank you. Het is bijna 10:10.
1: Daniel.
0: Ja?
1: Maak je wakker.
0: Oh, nou, doe een poging. Maar ik denk altijd maar zo, als je dit hoort, dan ben je wakker. Er is niemand die dit hoort tijdens het slapen. Ik kan je niet herinneren. Dus als je me hoort, is gelukt. Je bent weer wakker geworden. Nieuwe dag begonnen. Omarm deze ook, hè?
1: Daniel Smulders.
0: En niet zomaar, want het is een bijzondere dag vandaag. Het is 12 augustus. Vandaag is het vrijwel helder in de provincie. Het gaat om 33 uiteindelijk. Weinig wind, temperatuur op dit moment in het zonnige Brunsum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, music.
0: Temperatuur is 18 graden. We zijn vanavond allemaal, echt allemaal fan van Daft Punk. Als je me niet begrijpt, dan moet je vanavond maar eens om je heen kijken. Om 20:11. Dan moet je daarna maar eens in je tijdlijn gaan kijken van je Instagram. Van je Facebook, of weet ik veel wat. En kijk daarna naar een plaatje van Daft Punk. En dan denk je, nou, we zijn allemaal fan van Daft Punk. Echt, als je me niet begrijpt, moet je dit doen. En dan snap je het pas. Grote dag voor de speciale bril met de zonsverduistering. Het begint allemaal 7:15 vanavond. Maximale punt is zeg maar het hoogtepunt. 20:11. En dan is het weer helemaal klaar om 9:03. En dan hebben we nou toch een bijzonder uur in ons leven gehad. Voor degenen die er niet bij waren in 1999. Ik wel, dat was echt bijzonder. Nou, het licht, dat vond ik bijzonder. Dat vooral, dat ik dacht, zo, het ziet er allemaal heel gek uit ineens. Gekke schaduwen en zo. Maar heel bijzonder. Voor de rest gaat het leven gewoon daarna door, hè. Zodat de wereld verandert, hoor. Q-update zo meteen. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen mooie, prachtige provincie. Onder andere het volgende, dat twee vrouwen uit Meersen zijn aangehouden na autobranden in Maastricht. Meer zo na de Bouwsta Magnetic. En hier is Queen. Tonight.

0: Ik een van die lekkere zomerhits van dit jaar. Oh, wat hebben we lekkere zomerliedjes en een perfecte zomer. Tenminste, voor veel mensen. Niet allemaal vinden het een perfecte zomer. Nieuws uit je eigen provincie, dit is de Q-Update. Twee vrouwen in Meersen zijn aangehouden na meerdere autobranden in Maastricht. De branden vonden plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Politie heeft de vrouwen in de vroege ochtend gearresteerd in verband met hun betrokkenheid bij de incidenten. Politie heeft een tweede minderjarige verdachte aangehouden voor een explosie bij een galerijflat in Roermond. Dat gebeurde in 2024. Bij de vermoedelijke vuurwerkaanslag ontstond brand en raakte een appartement beschadigd. Gelukkig raakte niemand gewond. En de opnieuw opgeladen natuurbrand bij Vendraai is weer onder controle, maar in het gebied smult het nog op verschillende plekken. Daardoor kan de omgeving nog last hebben van rook en stank. Naar verwachting duurt het de hele week nog voordat alle smeulende resten zijn gedoofd.
1: And a reminder, it doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
0: Doe wat je wil, ga bijvoorbeeld naar Mallorca vliegen voor één dag om daar de zonsverduistering vast te leggen. Mensen die dat doen, hè? Ik zie op Marktplaats prijzen van 20 tot maar liefst 60 euro voor een eclipsbril. Wat denk je zelf dat je 60 euro gaat uitgeven? Weet je, het enige wat je ziet is datgene dat je je hele tijdlijn ziet vanavond na 8:30. Zonsverduistering vandaag. Vanaf 7:15, hoogtepunt, iets na 8:00. Veel toeristen zijn ook afgereisd naar IJsland om dit zeldzame natuurverschijnsel te aanschouwen. Ja, die eclipsbrillenprijs, jongens, slaat helemaal nergens op. Maar de weersomstandigheden zijn wel ideaal voor een goede kijkervaring. Je gaat iets meemaken wat je waarschijnlijk maar één keer in je leven gaat meemaken. En bijzonder, 90% zonsverduistering. De maan voor de zon schuift vanavond.

0: luistert Q Music Limburg. Een van de lekkere zomerhits van dit jaar komt eraan. Janis Blue. En Q Classic Rihanna.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook.

0: en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
17: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
20: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
21: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: Goedemorgen. Veel mensen zijn er druk mee. Hoe kom ik nog aan een eclipsbril? Die brillen zijn gemaakt om vanavond naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Ze worden nu massaal aangeboden op Marktplaats, maar wel voor hoge prijzen. Gelukkig zijn er ook alternatieven, zegt deze oogarts bij BNR.
1: Bijvoorbeeld door een zeef te gebruiken, dat je met rug naar de zon staat en het zonlicht door de gaatjes op een witte ondergrond vallen. En je kan ook op een livestream kijken.
0: De zonsverduistering begint rond 7 uur. Het hoogtepunt is iets na 8. Bij de grote natuurbrand in Limburg van vorige week zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest. Het gaat jaren duren voor die weer zijn teruggegroeid. Het vuur brak vorige week maandag uit en laait af en toe weer op. De brandweer is nog steeds aan het nablussen. Dan naar Colombia. Daar zijn reddingswerkers nog altijd druk met het redden van mensen die onder het puin liggen na de zware aardbeving daar. De beving was eergisteren. Zeker 240 mensen zijn omgekomen. Onder meer een vrouw is na een reddingsactie van een halve dag gered. En voetbal, Oranje International Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club. Zijn contract in Brazilië wordt niet verlengd. Heeft volgens de club te maken met geld. Depay is boos. Hij zegt dat hij het er niet bij laat zitten. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Tropisch. Het wordt 24 tot 32 graden.
2: Je luistert naar Q-Music.

0: kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Cue Music.
1: Maximum.
0: Maximum.
1: Summer.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
5: Mediamarkt. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: Boost.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Q-Music Limburg Nieuws.
4: Goedemorgen. Genoeg bewegen helpt dementie voorkomen. Elk uur komen er 5 mensen met dementie bij. Maar uit een nieuwe studie blijkt wel dat de kans op dementie met 15% is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. Het risico op dementie is 20% lager bij mensen die veel bewegen, vergeleken met mensen die niet bewegen. En dan naar Colombia. Daar zijn reddingswerkers nog altijd druk met het redden van mensen die onder het puin liggen na de zware aardbeving daar. Die was eergisteren. Zeker 240 mensen zijn omgekomen. En er is nog hoop. Zo werd een vrouw na 30 uur onder het puin gered. Ook bij de introductieweken voor nieuwe studenten wordt extra opgelet vanwege de hitte. Zo wordt in Utrecht vandaag en morgen gratis water uitgedeeld. Er worden ook extra schaduwplekken ingericht. En er wordt gezorgd voor zonnebrand, schrijft RTV Utrecht. In Frankrijk heeft een Britse familie maandenlang geen tol betaald op de peage. Dat meldt RTL. Ze waren met 3 auto's. De eerste bestuurder stapte uit, hield de slagboom omhoog en liet de auto's eronder doorrijden. Ze werden al langer in de gaten gehouden via camerabeelden, dus gesnapt. Volgens Franse media mochten ze meteen €3000 aftikken. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en de temperatuur loopt snel op tot een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. En morgen nog een stuk warmer.
5: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Welcome to the one and only, the original.
7: Dit is
8: het Foute Uur.
7: Non-stop.
6: Q Music is proud.

0: Paspoort.
1: Check.
0: Zonnebrand.
1: Check.
0: Muziek voor onderweg.
2: De top 40.
1: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vrijdagmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF, tegen kanker voor het leven.
10: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
24: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

Sick. Foute uur. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.

0: 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi, fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
11: Goedemorgen. Veel mensen met ernstige psychische problemen krijgen geen hulp. Het zou gaan om zo'n 60.000 mensen. En zijn zij zelfs buiten beeld bij de GGZ.
12: Na afloop van een zorgtraject, een behandeling of een ander traject is eigenlijk de begeleiding naar het volgende traject, daar gaat het mis. En eigenlijk raken we daar iemand kwijt. Iemand raakt uit beeld.
11: En dat ze niet worden geholpen zorgt alleen maar voor meer problemen, vertelt een GGZ-bestuurder bij de NOS.
13: Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
11: Ze krijgen daardoor geen goede begeleiding of raken zelfs dakloos. Genoeg bewegen kan helpen om dementie te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op dementie 20% lager is bij mensen die veel bewegen, vergeleken met mensen die niet bewegen. Beweging helpt bij het krijgen van nieuwe prikkels, het verlagen van het risico om te vallen, ontmoeten van andere mensen en het zorgt voor een betere kwaliteit van leven. De stalen boogconstructie van de Merwedebrug is echt zo verzwakt dat een verbod op zware voertuigen nodig blijft. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Sinds 18 juli geldt een verbod voor zware voertuigen. Toch rijden er iedere werkdag nog gemiddeld 1600 over de Merwedebrug. Een meerderheid kan niet worden beboet omdat ze een buitenlands kenteken hebben. Internationale regelgeving moet eerst worden aangepast. En moeten we minder thuiswerken? Wel als het aan de ABN AMRO ligt. Sinds het begin van corona mochten de meeste van de 70.000 bankmedewerkers in ons land zelf bepalen waar ze werken. Maar in nieuwe cao-plannen staat nu dat de ABN wil dat medewerkers minstens de helft van hun werkweek op kantoor zitten. Daarmee helpt de bank de productiviteit te verhogen, schrijft het FD, en de teamgeest te verbeteren. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en de temperatuur loopt snel op tot een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. En morgen wordt het nog een stuk warmer.
14: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
15: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Cadeau.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog

0: Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
1: It's funny because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Come summer.
1: Cue music.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal Drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino. Deze

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Q-Music Limburg.
8: Goedemiddag. In Rotterdam zijn meerdere gebouwen beklad met teksten over pedofielen. Naast de rechtbank is nu bekend dat ook een gebouw van het UWV en een pand van de reclassering beklad zijn. In rode verf staat pedofielen en 282SR. Er is aangifte gedaan. Volgens Rijnmond heeft personeel van de rechtbank het woord pedofielen afgeplakt met tape. Veel mensen met ernstige psychische problemen worden niet geholpen. Het gaat om ruim 60.000 Nederlanders op wie de GGZ geen zicht heeft.
9: Na afloop van een zorgtraject, een behandeling of een ander traject is eigenlijk de begeleiding naar het volgende traject, daar gaat het mis. En eigenlijk raken we daar iemand kwijt. Iemand raakt uit beeld.
8: Het gaat vaak mis als iemand uit de gevangenis komt, verhuisd of uitbehandeld is. Door gebrek aan begeleiding lopen ze een groot risico op een terugval of om dakloos te worden. Een deel van de ongeveer 80 Nederlanders die in Colombia zitten met reisorganisatie Sabadie vliegt vandaag terug naar Nederland. Een andere groep komt vrijdag terug. Niemand van deze reizigers raakte gewond bij de zware aardbeving van eergisteren. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de beving. Het dodental is opgelopen tot ruim 200. En heb je nou geen eclipsbril voor de zonsverduistering vanavond, heb je waarschijnlijk pech. Op veel plekken zijn eclipsbrillen al dagenlang uitverkocht. En waar ze dan nog wel te koop zijn, staan lange rijen. Zoals gisteren bij een winkel in Lelystad.
10: Ik kom helemaal uit Groningen. Ze zijn daar nergens meer te krijgen.
11: We hebben er nu 36. Maar we hebben meteen familie opgetrommeld, vrienden opgetrommeld. Van willen jullie het nog? Want wij zijn er nu en het scheelt toch weer een ritje van een uur.
8: Dat zijn ze bij Hart van Nederland. De zonsverduistering begint iets na 7 uur vanavond. En oogartsen waarschuwen, kijk niet direct. Dat is echt heel slecht voor je ogen. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Morgen 30 tot 36 graden.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
13: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
12: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: eeuwige aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
4: Een klein gebaar.

0: Goedemiddag. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een verdachte van seksueel misbruik. Dat gebeurde ruim 2 maanden geleden in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie dwong de man een vrouw om met hem mee te lopen. Buiten het zicht van de camera vond erna het misbruik plaats. Door de beelden van de verdachte te delen, hoopt de politie hem sneller op te sporen. De krakers moeten het gebouw van een jeugdsynagoge uit in Groningen. Het pand is eigendom van de gemeente en die gedoogden de krakers die er al 3 jaar zitten. Maar nu is er een nieuwe invulling gevonden voor het pand. Het wordt een trainingslocatie voor ambtenaren. De krakers moeten er binnen 30 dagen uit. De Russische president Poetin zegt dat Rusland wraak zal nemen als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland zal dan ook westerse schepen in beslag gaan nemen. De Europese Unie heeft recent de sancties uitgebreid tegen de zogenoemde Russische schaduwvloot. Daardoor kunnen schepen niet alleen worden tegengehouden, maar kan de lading ook worden verkocht. En mocht je wel een eclipsbril hebben weten te bemachtigen voor de zonsverduistering vanavond, kruip er niet mee achter het stuur. Daarvoor waarschuwt de politie Noord-Holland. Breng anderen niet in het gevaar voor een beter uitzicht, schrijft de politie. Film dus ook niet tijdens het rijden. Als je achter het stuur zit vanavond rond het hoogtepunt van die verduistering om 7:50... ga niet stilstaan op de vluchtstrook, maar zoek even een veilige parkeerplaats. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Morgen 30 tot 36 graden.
1: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl. Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt, neem de tijd voor wat goed is.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

because my dreams are bursting at the seams.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
2: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis.
11: Mediamarkt. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1+1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop Zero ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD 99 cent.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
23: Oh my god.
22: Zo dus.
23: Wauw.
22: Onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: favorieten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Q-Music Limburg. Nieuws. 2 uur.
5: Goedemiddag. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een verdachte van seksueel misbruik. Dat gebeurde ruim 2 maanden geleden in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie dwong de man een vrouw om met hem mee te lopen. Buiten het zicht van de camera vond daarna het misbruik plaats. Door de beelden van de verdachte te delen, hoopt de politie hem sneller op te sporen. De krakers moeten het gebouw van een jeugdsynagoge uit in Groningen. Het pand is eigendom van de gemeente en die gedoogden de krakers die er al 3 jaar zitten. Maar nu is er een nieuwe invulling gevonden voor het pand. Het wordt een trainingslocatie voor ambtenaren. De krakers moeten er binnen 30 dagen uit.

0: zonnig en een graad of 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Morgen 30 tot 36 graden.
1: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: sport?
1: Check.
0: Zonnebrand?
1: Check.
0: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Vrijdagmiddag tussen 2 en 6. De Top 40.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Eurojackpot maak je...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
11: deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los.

0: Alphen aan de Rijn staan vandaag voor de rechter. Ze worden van verdacht twee meisjes, één van 14 en één van 15, te hebben verkracht. Ze werden daar opgevangen op een afdeling voor meisjes die slachtoffer zijn van loverboys. Eén verdachte heeft bekend seks te hebben gehad. De ander wilde niks zeggen in de rechtbank. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren door de droogte. Het levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. De Europese Unie heeft 2,1 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan Colombia na de zware aardbeving. Door de beving van eergisteren met een kracht van 7,4 kwamen 200 mensen om het leven en er is veel schade. Het geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, schoon water, sanitaire voorzieningen, onderdak en voedsel. Eerder hadden de Verenigde Staten, Israël, Mexico, Ecuador en Frankrijk ook al hulp aangeboden. Dating-app Bumble schrapt de functie die de app bekend maakte. Namelijk dat bij hetero-gebruikers alleen de vrouw een gesprek kan beginnen bij een match. Voortaan kunnen ook mannelijke gebruikers de eerste stap zetten, schrijft de Telegraaf. Het gaat niet goed met de omzet van Bumble. Ook andere apps hebben last van dating-app-moeheid bij vrijgezellen. Vooral Gen Z'ers zouden dating-apps massaal van hun telefoon schrappen. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met een graad op 25 in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Morgen 30 tot 36 graden.
1: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Kom/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog

0: 299 euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij
12: ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Q-Music Limburg Nieuws.
21: Goedemiddag. Er is een verdachte opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het gaat om een 32-jarige man. Hij zou met rode verf

0: velen worden nog vermist. En ook in andere Europese landen is de eclipsgekte losgebarsten. Vooral in IJsland en Spanje, daar is de zon vanavond zelfs even helemaal niet te zien. En deze man heeft zelfs duizenden kilometers gereisd om het in Spanje te zien.
1: We wanted to be in the center of the eclipse, and that's why we drove 2000 kilometers on vacation to come over here.
0: Ja, in Spanje worden sommige wegen tijdelijk afgesloten vanwege de eclips vanavond. En in IJsland verwachten ze 80.000 bezoekers die de totale zonsverduistering komen bekijken. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, 24 tot lokaal 32 graden. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering bij ons goed te zien, want er zijn geen wolken. En morgen wordt het tropisch, 30 tot 36 graden.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Elegante sfeerverlichting en opvallende eyecatchers. Woonboulevard Heerlen. Laat elk lichtplan stralen. Geef je huis de perfecte glow, sfeer en stijl.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Music. Je luistert naar

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
13: vakantie!
12: ANWB en gaan.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bakkers. Anders grijp je mis.
1: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Q Music Limburg nieuws 5 uur.
11: Goedemiddag. Er is een verdachte opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Het gaat om een 32-jarige man. Hij zou met rode verf onder meer gerechtsgebouwen en panden van justitie en het UWV hebben besmeurd. Op de gevel stonden teksten als pedofielen en pedo's. De brandweerman die bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp zwaar gewond raakte, is overleden. Dat gebeurde vorige week. Tijdens het blussen van die brand kwam de man onder een brandweerwagen terecht. Volgens de veiligheidsregio was de man een brandweerman in hart en nieren. Werk je bij ABN AMRO, dan is de baas naar je op zoek. Volgens het FD wil de bank dat medewerkers weer minimaal de helft van de werkweek naar kantoor komen. Volgens ABN moet dat de productiviteit verhogen en de teamgeest versterken. Maar de vakbond vindt het plan maar niets, hoort RTL Nieuws.
12: We vinden het niet onredelijk om te hebben over welke werkzaamheden je op kantoor het beste kan doen en welke werkzaamheden je het beste thuis kan doen. Maar niet met een norm van gij zult zoveel procent van de tijd of zoveel dagen in de week op kantoor te zijn, want dan wordt het een aanwezigheidsplicht.
11: Sinds de coronapandemie mocht het personeel grotendeels zelf beslissen waar ze werkten. Maar daar komt de bank dus nu op terug. En landen die in conflict zijn en het Songfestival winnen, mogen niet automatisch meer de volgende editie organiseren. Dat heeft de organisatie besloten. Tot nu toe was het zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna automatisch het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou bijvoorbeeld Israël dat niet meer mogen vanwege de oorlog in Gaza. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon, 24 tot lokaal 32 graden. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken. En morgen wordt het weer tropisch, 30 tot 36 graden.
13: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi. Yeah!
10: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop hits. Yeah.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
10: Goedenavond. We hebben een nieuw weerrecord te pakken. Met 31 tropische dagen beleven we het grootste aantal tropische dagen ooit gemeten. Dat meldt RTL Nieuws. En dat is trouwens niet alles, want de zomer van dit jaar is sinds vanochtend de op één na droogste ooit. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van de bekladdingen vanochtend. Onder meer pedo's stond er op de muren geschreven. Maar er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. De Europese Unie komt met ruim 2 miljoen euro voor noodhulp aan Colombia. Het geld is onder meer bedoeld voor medische hulp, schoon water en eten. Colombia werd laatst getroffen door een zware aardbeving. Ruim 200 mensen zijn daarbij omgekomen, maar vele worden nog vermist. En een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar tot nu toe zonder succes. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen. Anders komen er acties. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien, want er zijn geen wolken. Uiteindelijk koelt het af naar 14 graden. En morgen is er veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 tot 36 graden.
9: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 7 uur.
2: Goedenavond. Het is zover. Over een kwartiertje begint de grote zonsverduistering, waar het hele land al dagen naar uitkijkt. De afgelopen dagen hebben veel mensen nog geprobeerd om zo'n eclipsbril te bemachtigen. Maar toch blijkt dat 1 op de 5 Nederlanders zometeen zonder goede bescherming gaat kijken. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Experts benadrukken om dat echt niet te doen, want je ogen kunnen er flink door beschadigen. Dat vertelt deze oogarts bij RTL Nieuws.
3: Dat je na een paar uur bemerkt dat je net bijvoorbeeld een klein zwart puntje midden in beeld ziet, waar je een soort van moet proberen omheen te kijken, kunt er permanent zo'n vlek aan overhouden.
2: Toch denken sommige mensen dat het geen kwaad kan om zonder speciale bril naar de verduistering te kijken. We blijven nog even bij die eclipse, want het zorgt ook voor flinke drukte op de weg. Vooral richting de stranden staan er files. Dat is met name het geval bij Zandvoort en Bloemendaal, dat meldt de ANWB. Je bent er ongeveer een half uur langer onderweg. Ben je een van de mensen die wel zo'n eclipsbril bemachtigd heeft? Zet hem dan niet op als je in de auto zit, want daarmee zie je een stuk minder. Dat kan voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. Ander nieuws dan, want vlakbij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen zijn daarbij licht gewond geraakt, dat melden Vlaamse media. 2 van hen hebben last van hun trommelvliezen, een derde heeft een klein projectiel tegen het been aangekregen. De omgeving is daarna geëvacueerd, maar het park kan wel gewoon open blijven. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. En er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in Amerika haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. En dat is ruim het dubbele van het vorige record. Het zijn natuurlijk geen snelheden die een normale automobilist haalt. Achter het stuur zat dan ook een straaljagerpiloot. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond droog en geen bewolking, dus de zonsverduistering zal goed te zien zijn. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
4: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
1: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wauw.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Q-Music Limburg.
11: Goedenavond. We zitten midden in de grootste zonsverduistering in meer dan 25 jaar. En over een paar minuten bereikt hij zijn hoogtepunt. Rond 8 minuten over 8 zal zo'n 90% van de zon bedekt worden door de maan. Lang gaat dat niet duren, want na een minuut of 2 is de piek alweer voorbij. Zit je op dit moment achter het stuur, dan roept de politie op om je auto even aan de kant te zetten als je de zonsverduistering wil zien. En doe dat dan niet op de vluchtstrook, maar op een veilige parkeerplek. Beveiligers op Schiphol gaan binnenkort misschien weer staken. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor de beveiligers. Maar tot nu toe zonder succes. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nu nog een week de tijd om met een goed voorstel te komen, anders volgen er acties. Landen die in een gewapend of een geopolitiek conflict zitten mogen voortaan niet meer zomaar het Eurovisie Songfestival organiseren. Nu krijg je dat recht automatisch als je het festival wint, maar de EBU komt met nieuwe regels. Betekent dat er bijvoorbeeld geen songfestival in Israël komt vanwege de oorlog in Gaza. De EBU wil voortaan eerst inschatten of zo'n evenement veilig kan plaatsvinden. Dit soort landen mogen wel gewoon nog meedoen aan het songfestival. Dat betekent dat Nederland de wedstrijd nog altijd boycott. En we gaan langzaam richting het einde van de zomervakantie. En dan worden er door het hele land weer veel kindervakantieweken georganiseerd. Ook dit jaar zijn die weer erg populair. Veel kinderweken zitten helemaal vol. En iedereen is welkom, vertelt deze organisator bij RTL Nieuws.
12: We hebben 15 groepen met 10 kinderen met begeleiding. Die er ook echt voor zorgen dat de kinderen met elkaar leren samenwerken. En met elkaar aan het bouwen zijn, zodat niemand uitgesloten wordt.
11: En voor ouders is het ook perfect, want die moeten vaak weer aan het werk. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond droog en geen bewolking, dus de zonsverduistering is goed te zien. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 12. Morgen wordt een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
13: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
6: De hete zomer. Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: Webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Limburg Nieuws, 9 uur.
12: Goedenavond. De zonsverduistering is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:15 en daar stonden mensen in ons land massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal, want er was geen wolkje aan de lucht. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen. Hij was daar om te praten over de onrust rondom minderjarige vluchtelingen. De afgelopen tijd waren er bekladdingen en protesten in het dorp die gericht werden tegen mensen die juist wel voor de opvang van de asielzoekers zijn. Twee mensen zijn daarvoor opgepakt. De brandstofprijzen in ons land zijn weer gestegen. En dat terwijl de prijs vorige week nog omlaag ging. De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,56. En voor diesel zelfs nog een paar cent duurder. Daarmee is het verschil met België ook steeds groter geworden. Tanken over de grens scheelt je nu 70 cent per liter benzine. En een bijzondere situatie dan nog in Houten vanmiddag. Daar rende ineens een hert door de supermarkt. Het gaat om een jong hertje die uit het bos was verdwaald en ineens in die winkel stond. Het dier was flink geschrokken en heeft zich in het magazijn verstopt. De politie heeft hem uiteindelijk samen met een boswachter kunnen vangen. Het hertje is daarna weer veilig terug naar het bos gebracht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
13: Droom jij van een keuken met een wow-factor? Met je eigen relax wellness badkamer die echt opvalt? Breng je ideeën tot leven met Woonboulevard Heerlen.
9: Je luistert naar Q.

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
7: Welkom bij de
6: nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie.
8: ANWB en gaan.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe,
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Q-Music Limburg, nieuws.
4: Goedenavond. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Het wordt de Spaanse Xavi Hernandez. En dat is volgens onze sportverslaggever Stan Wachtman best een opvallende keuze.
5: Hij zit al 2 jaar zonder club en het is niet zo dat de clubs massaal voor hem in de rij hebben gestaan. Ja, en ook kreeg Xavi als coach van Barcelona best wel kritiek op zijn nogal verdedigende speelstijl.
4: Maar de KNVB ziet het wel zitten. Xavi heeft getekend tot en met het WK van 2030. De vrouw die vorig weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger. Dat heeft haar familie laten weten. Zij vragen om rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen aanwezig. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. 3 mensen zijn daarbij licht gewond geraakt, dat melden Vlaamse media. 2 van hen hebben last van hun trommelvliezen. 1/3 heeft een klein projectiel tegen het been aangekregen. De directe omgeving is daarna ontruimd, maar het park kan wel gewoon open blijven. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog meer sportnieuws, want Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. En dat was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. Maar dat lukte en daar had ze zelf ook wel vertrouwen in, vertelt ze achteraf bij de NOS.
6: Ik zag al dat we er wel echt heel goed bij lagen. Ja, en ik weet gewoon eigenlijk dat ik het sterkst in het veld ben. Dus ik dacht, oké, we liggen erbij, die ga ik gewoon pakken. Dus natuurlijk, je moet er altijd achteraan dan. Maar ik zag bij het keerpunt dat we het had, dus dan is het gewoon hoog in het water en gaan.
4: Steenbergen haalde op dit EK ook al 2 andere medailles binnen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hey ondernemer.
4: Hallo?
3: Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: But you're just a boy.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Q-Music Limburg Nieuws. 11 uur.
3: Goedenavond. Het was natuurlijk de avond van de zonsverduistering. En daar waren we flink van onder de indruk. Dat vertellen deze mensen bij de NOS.
4: Ja, dat is fantastisch om te zien.
5: Dit zijn bijzondere dingen. Als je dan denkt van dat in 2081 pas de volgende weer is. Dan maak ik dat niet meer mee.
6: Ik word er toch wel een beetje emotioneel van.
7: Nou, hartstikke mooi, hè? Nou, zijn we niet voor niks gekomen.
3: En door die zonsverduistering was het vooral ook druk bij de sterrenwachten in ons land. Honderden mensen kwamen daar bij elkaar om er samen naar te kijken. En op sommige plekken kan je vannacht ook nog terecht om naar de vallende sterren te kijken. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach. Het wordt de Spaanse Xavi Hernandez. Hij heeft getekend tot en met het WK van 2030. In een reactie zegt Xavi dat hij het een enorme eer vindt om voor Oranje aan de slag te gaan. Hij kijkt er naar uit en laat alvast weten aanvallend voetbal te willen gaan spelen. Op 24 september gaan we dat voor het eerst in actie zien. Dan speelt het Nederlands elftal voor het eerst onder deze bondscoach met een thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. We gaan langzaam richting het einde van de zomervakantie en dan worden er door het hele land weer veel kindervakantieweken georganiseerd. Ook dit jaar zijn die weer erg populair. Veel kinderweken zitten helemaal vol en iedereen is welkom. Dat vertelt deze organisator bij RTL Nieuws.
8: We hebben 15 groepen met 10 kinderen met begeleiding, die er ook echt voor zorgen dat de kinderen met elkaar leren samenwerken en met elkaar aan het bouwen zijn, zodat niemand uitgesloten wordt.
3: En voor ouders is het ook perfect, want die moeten vaak weer aan het werk. En dan nog een leuke tip voor hondenliefhebbers, want het is goed om veel naar je hond te lachen. Dat hebben onderzoekers in Oostenrijk ontdekt. Honden krijgen namelijk een blij gevoel als ze mensen zien lachen. Zelfs bij onbekenden heeft dat effect. Andere emoties zoals boosheid, angst of verdriet vinden honden moeilijker te herkennen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het een tropische dag met veel zon bij maximaal 36 graden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot z'n gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop hits.
6: Q.

0: hart stond 8 minuten stil.
1: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
4: Goedenacht. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 1/100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: music.
1: What?

0: Goeienacht. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn twee Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goeienacht. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. Twee militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.